0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Hoorn. Niet normaal, zo lokaal.

Nadat de aanslag was mislukt, door tegenslagen en paniek, zat Cavrilo Princip in een café. Achter een glas Slibovic, te wachten op de politie. Hij hield zijn hand op een pistool en overdacht zijn leven. Er was geen man, er was geen vrouw, er was niets, er was niemand.

En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met jou mee. Je hoeft niet altijd waar.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Dit is lokale omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en

0: mensen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

Lokale Omroep Goorlen.

0: Oh, daar komt het fluitje weer, hè? Let op de kop weer aan. Ja, mooi, hè? Misschien wel het meest bekende van het liedje van de Scorpions. Met Wind of Change, het fluitje aan het eind, hè? Ja. Goedemorgen, welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, dit liedje van de Scorpions was trouwens een grote hit in 1991 alweer, hè? Ja, in de hoogste regionen van de hitparade in Europa. En het bleef er toen 3 weken staan, hè? Ja. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het is alweer maandag geworden, hè? De allereerste werkdag. En ook de allereerste dag van juni. Ja, we zitten alweer in juni, jongens. Bijna op de helft van het jaar. Ja, er is een petitie gestart tegen rokende influencers op social media. Die is al fix ondertekend, duizenden keren. Ja, jongeren moeten namelijk beschermd worden tegen content van influencers op social media, waarop ze rokend te zien zijn. Dat vindt de 19-jarige Boy Tannis uit Geertruidenberg. Hij is ook een petitie begonnen die inmiddels meer dan 12.000 keren ondertekend is. Ja, Tannis die ergert zich aan influencers en artiesten die bijvoorbeeld op internet foto's en video's delen waarop ze een sigaret aan hebben of met een vape te zien zijn. Ja, hij vindt dat het roken hiermee genormaliseerd en verheerlijkt wordt. Ja, als voorbeelden noemt hij een post van Lil Kleine die met een sigaret op de foto zijn nieuwe nummer aankondigt, of een Instagram-foto van de voetbalclub PSV na het behalen van het kampioenschap, waarop de trainer Peter Bos en assistent-trainer Rob Maas te zien waren terwijl ze een sigaar roken. Ja, het is bizar dat een account als PSV met zoveel volgers, zoveel jonge kinderen die fans zijn van voetbal, dit beeld meegeeft. Zo zegt Tannis tegen Omroep Brabant. Ja, hij heeft er natuurlijk wel een punt mee. Het is natuurlijk slecht te roken, maar laten we dan ook een ban maken op alcohol bijvoorbeeld. Hè? Als mensen bijvoorbeeld een biertje in de hand hebben, van proost, moet je ook niet doen. Is ook gevaarlijk, is ook zwaar kankerverwekkend. Een telefoon in de hand bijvoorbeeld. Hè? Een telefoon heeft gevaarlijke stralingen. Ja, geeft heel veel stralingen af, nog meer is een magnetron. Dus als je die bij je hoofd houdt en je bent aan het bellen, dan krijg je een fikse straling in je hoofd. Dus ook erg ongezond. Ook een petitie starten tegen telefoons in beeld. Ja, nee, dan kun je nog wel veel meer dingen bedenken. Hè? Bij een auto staan bijvoorbeeld op de foto is ook slecht. Want een auto die stoot uitlaatgassen uit is ook slecht voor je gezondheid. Mag je ook niet meer doen. Ja, ik vraag me dan een klein beetje af. Wat mag je dan wel, hè? Goedemorgen, het is maandag. Nou, we zijn weer lekker begonnen, hè, vind je? Jongens. Ja, goh. Lekker positief, hè?
1: Ja, is ook wel.

Hij zal alleen maar een kussengevecht houden, hoor, die Hans de Thomas. Door de King Size Bed. Goedemorgen voor de Wekker Wakker. Het is inmiddels alweer vergevorderd. 1 juni. Ja, het is vandaag de officiële start van de meteorologische zomer. Ja, van echt zomersweer zal deze week nog niet echt sprake zijn. Bijna elke dag worden buien verwacht en is er zelfs kans op onweer. Dus het is niet zo warm als vorige week natuurlijk. Ja, vorige week was het tropisch warm, maar deze week hoeven we geen hitte te verwachten. De temperaturen die liggen rond de 20 graden, wat normaal is voor deze tijd van het jaar. De gemiddelde temperatuur voor juni is overdag 21,5 graden en in de nacht ligt die rond de 11. De komende week is vooral wisselvallig weer. Maandag is nog grotendeels droog, vandaag dus en zondag. Temperaturen tussen de 19 en de 25 graden. Maar lokaal kan er wel een buitje vallen. Op de meeste plaatsen regent het dus niet. Later in de avond en de nacht naar dinsdag, dan gaat de bewolking wat toenemen. En dan is er kans op buien. Ja, dinsdag is er ook wel ruimte voor de zon, maar er trekken aardig wat regenbuitjes over de lage landen. Donderdag en vrijdag zijn zeer wisselvallig, waarbij zonnige momenten worden afgewisseld door buien. Vooral donderdag kan er nog wel sprake zijn van onweer. Dus je moet zo een beetje kort door de bocht denken. Vanaf dinsdag wordt het dus wat regenachtiger en wordt het ook wat minder warm. Ja, ook al is vandaag dus officieel die meteorologische zomer begonnen. Hè? Ja. Dit is Olivia Dean en Baby Steps.

Bekken wakker, even kijken naar het nieuws. Feyenoorder Jordan Bos en Heracles-speler Arjen Hrustic zijn opgenomen in de WK-selectie van Australië. De bondscoach Tony Popovic maakte zondag zijn 26-koppige selectie bekend voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten van het WK. Hè. Canada en Mexico die doen ook mee. Dus in de WK-selectie van Australië. Hè. Want Australië doet natuurlijk uiteraard ook mee, hè, met dat grote wereldkampioenschap. Nou, ja, Bos die ziet zo zijn goede seizoen bij Feyenoord beloond worden. De linksback was een vaste waarde voor het elftal. In Rotterdam was hij dit seizoen goed voor 4 doelpunten en 7 assisten. Ja, het is voor de 23-jarige Bos zijn eerste WK. Nou ja, voor Hrustic betekent zijn selectie dat hij voor de tweede keer in actie mag komen. De 29-jarige middenvelder was er 4 jaar geleden ook al bij in Qatar. En toen was wereldkampioen Argentinië in de achtste finales te sterk. Ja, een andere bekende naam in de selectie van Australië is die van Matthew Ryan. De 34-jarige doelman van Levante stond tussen 2023 en 2024 47 keer onder de lat bij AZ 67. Ja. En de verkiezingen in Colombia heeft niet direct een nieuwe president opgeleverd. Er komt een tweede en een beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella en de linkse kandidaat Ivan Quebeda. Ja, de uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Petro. Ja, buitenstaander de la Espriella, 43,7%, behaalde ongeveer 500.000 stemmen. Dat was meer dan de opponent Quebeda, 40,9% in Colombia. Dus het is daar spannend. Ja, binnen het orthodox christendom is Pinksteren het feest van de Triniteit. Ja, het is een van de grote feesten waarin de godsverschijning wordt gevierd. Het hoort bij de 12 hoofdfeesten van de orthodoxe kerk. Al deze feesten zijn gegroepeerd rond het grote feest der feesten, namelijk Pasen. Ja, afgelopen zondag, 31 mei, is het begonnen. En vandaag ook nog steeds. In het christendom, vooral in Oost-Europa, wordt dus het orthodox christendom het Pinksteren gevierd. Hè? Ja, met Pinksteren wordt de komst van de Heilige Geest herdacht, zoals Jezus met hemelvaart beloofde. Ja, zijn leerlingen die ontvingen op de 50ste dag na Pasen Gods geest. Ja, en deze geest die kwam in de vorm van vurige vlammen die zich verspreidden en op elke discipel bleef rusten. Ja, dus het is maar dat je dat weet vandaag. En morgen is het weer voorbij, hè? Ja. Goed, op deze dag, heel lang geleden, in 1985... Ja, het was als de dag van gisteren als ik het liedje weer terug hoor. Toen was het liedje van de Simple Minds een van de grote hits. Don't You Forget About Me stond 3 weken in de hoogste regionen op 1 juni 1985.

0: Zingt hij dat nou? Wake up, wake up, wake up. Kijk, ideaal ochtendliedje natuurlijk, hè? Ja, je hoort de nieuwe plaat van Brian Peterson en On My Way bij Voor de Wekker Wakker. Goed, het museum in Oost-Frankrijk heeft aangifte gedaan voor de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Ja, een toezichthouder die ontdekte zaterdag dat de banaan die met tape aan een muur was bevestigd verdwenen was. Ja, waarschijnlijk weer iemand die honger had. Denk ik. Ja, het is kunst, hè, tegenwoordig. Het is niet de eerste keer dat een kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Catalan doelwit is. Vorig jaar had een bezoeker de banaan op tijdens een tentoonstelling in hetzelfde museum. Ja, bewakers die plaatsten daarna snel een nieuwe vrucht. Ja, het museum heeft toen geen juridische stappen ondernomen. Volgens het museum ligt dat nu anders omdat de dader onbekend is en er ook geen mogelijkheid is tot dialoog. Ja, het museum spreekt bovendien van een kwestie van respect voor het kunstwerk. Ja, de banaan is inmiddels vervangen. Ja, ik zag hier in het grote Van Vliethuis dat ze een mandarijntje op de muur geplakt hadden met wat plakband. Dat is ook kunst. Ja, ook, het is een kunstuiting, hè. Banaan op een muur met plakband eromheen. Als je dat plaatst in een museum, nou dan heb je echte kunst te pakken natuurlijk. Hè? Ja, het moet niet gekker worden, zou ik bijna willen zeggen. Maar ja, als je dan toevallig honger hebt die je komt voorbij lopen, dan is het bijna klaar. Ja, en voormalige EO-presentator Menno Helmers is overleden. Hij is 64 jaar geworden. Hij had kanker, dat heeft de Omroep zondag bekendgemaakt. Helmers werkte tussen 1992 en 2010 bij de EO en was presentator van onder meer Lifeline, Omega. En ook de Helpdesk Live presenteerde die. Ja, het is verschrikkelijk nieuws, zo staat er op internet te lezen. In 2022 werd prostaatkanker vastgesteld bij Helmers. En afgelopen donderdag is hij dus overleden. Hij was een maker met een missie. Hij was vol van Jezus, vol ideeën, een bron van creativiteit, zo zegt de EO-directeur. Hij was altijd gedreven om mensen op een frisse, innovatieve manier met het geloof in aanraking te brengen. Ja, we leven mee met Marianne, zo zegt de directeur, de kinderen, de kleinkinderen en allen die hem zullen missen. Ja, hij is overleden. Hij is niet meer. Rest in peace, Helmers van de EO. Ja, en op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, daar is het druk. Daar staat 3 minuten vertraging. Maastricht-Eindhoven, de A4 Rotterdam-Amsterdam, daar staat het ook een klein beetje vol. Dus als je in die richting gaat, dan hou er rekening mee dat het een klein beetje druk zal zijn. En ook Rotterdam-Antwerpen, tussen knooppunt Markiezaad en de Belgische grens, er zijn opruimwerkzaamheden. Dat is omrijden via Breda, de A16 en de E19. En de A7 en de A15. En dan kijken we verder op in het land. De A16, Breda-Rotterdam, daar is het inderdaad ook druk. 4 minuten vertraging. En tot besluit Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Daar staat 2 kilometer file, oftewel 5 minuten vertraging.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Nummer 19.

0: Dat was Kato, John en Turn the Lights Off. Het was nummer 19 in de flitsende 50 van deze week, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, het dagelijkse ochtendradiofuiton. Ja, we hebben altijd op zondag hebben we altijd Pastoor Servaas. En ik zei het al, we gaan af en toe wat dingetjes herhalen uit het verleden, want hij heeft er heel veel gemaakt. Onder andere een stukje en het gaat over Oranje.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet.
2: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van Pastoor Servaas.
1: In onze parochie hebben we een oranjecomité. Maar op de verjaardag van de koningin wordt er even goed gefeest, hoor. De dames van Moederwereld organiseren voor de kinderen van alles. Mevrouw Kloets, de voorzitter van Moederwereld, heeft de touwtjes stevig in handen. Gelukkig hadden wij die dag prachtig weer. Op het grasveld achter de parochiezaal wemelde het van de kleine lieve kleintjes. En ik keek met welgevallen naar al die Nederlandse spelletjes die er worden gespeeld. Fiets versieren, zaklopen, hardlopen en koekhappen. En met een vuurrood gezicht kwam Truus voorbij, de huishoudster met een lepel in haar mond. Wat een rare manier van collecteren, zei ik bevreemd. Truus regelt het eierlopen, zei Bert de Koster. Kom, we gaan een oranje bittertje drinken. Is dit niet een beetje te vroeg voor sterke drank, zei ik. Maar hij liep toch mee de zaal in en er werd meteen ingeschonken. Bert nam een slokje en wees naar de tafel waarop prijzen lagen. Hoe komt dat kloetsmens aan het geld voor die prijzen, vroeg hij. De kinderen krijgen straks nog een krentenbol en chocolademelk. En er zijn er ongeveer 200. Een subsidie, zei ik. Maar daar komen ze niet meer rond, zei Bert. Ieder jaar verzendt mevrouw Kloets iets om de tekorten te dekken. Ik ben benieuwd wat het dit jaar is. En toen kwam Truus opgewonden binnenlopen. Weet u wat mevrouw Kloets straks gaat doen, riep ze. Buiten staat er een groot bord met een gat erin. En dan gaat zij erachter staan met haar hoofd erdoor. En voor 2 gulden mag je dan een taart naar haar werpen. Ik sprong op van mijn stoel. Al kost het een tientje, riep ik. Die lol wil ik meemaken. We liepen naar buiten en zagen Kloets op een verhoging staan met haar hoofd door het gat. Het was een drukte van je welste en iedereen verdrong zich om de tafel wat zeer lichte schuimtaarten stonden. Mag het ook met een baksteen, vroeg Bert. Maar de dame aan de tafel neemt de lippen opeen en antwoordde niet. Ik woog de taarten op de hand om de zwaarste uit te zoeken. Mevrouw Kloets bleek zeer geliefd te zijn, want na 5 minuten waren alle taarten verkocht en ze dreef van de room. En ik had 5 taarten gegooid en ik was in mijn nopjes. Dit was de dag van mijn leven.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

base with those 88s.

0: weekend. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

is het verhaal van een jongeman. Die vele jaren onschuldig in de gevangenis heeft doorgebracht. En door de kortzichtigheid van veel mensen

voorbijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

0: mensen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

eens na. Zijn er? Yeah. Now let that guitar fall in.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: 1-0.
1: Lokale omroep Koorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen. Normaal, zo lokaal.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroepgoorlen.nl.

jaar uit een band, zij heeft niks te klagen. Die kortzichtigheid is waarom je geen shit bereikt. Ik kom voor weinig slapen en van hinder lagen, maar heb geleerd alleen te staan al sinds mijn kindertijd. Ik overdenk te veel, vandaar de doelen groot. Ik voel me nergens thuis behalve in mijn hoofd. Begrijpen alles wat we kunnen, want niks is beloofd. Dus die hoep die werd er eens, bro, we liggen hoog.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is erop.

0: Een hele goede avond, maandagavond.
1: Goedenavond.
0: En het is de eerste maandag van de maand.
1: Yes.
0: Dat wil zeggen dat we ook in beeld zijn en dat we gasten hebben.
1: Ja.
0: En vanavond hebben we Kathleen Willems.
2: Ja. Hallo. Zo, ik kom heel hard binnen.
1: Ja, inderdaad.
2: Die denkt, die praat heel zacht.
1: Maar, een bescheiden meisje.
2: Ik ben totaal niet bescheiden.
0: Nee, maar jullie vroegen
2: wel
0: net zelf of het geluid
2: en
0: op de koptelefoon was.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat
1: ja. Hij doet het. Hij doet het.
0: Zal wel wakker. Ja, beste mensen thuis, we zijn er. Henry is er, Kathleen is er, hartje is er, totdat hij naar de vrienden van het Jan van Bezouw moet. Maar toch, dankjewel dat je er bent, hè?
2: Mag, ja.
0: Je mag niet meer
1: wel,
0: mee.
1: Ja.
2: Moet niks, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Dus, ja, maar allemaal, vanavond gaan we een hele mooie uitzending maken, want Kathleen is in de studio met alleen maar nieuw werk, volgens mij. Bijna alleen maar.
2: Nee, allemaal van dit jaar, inderdaad.
0: Ja, zelfs zo nieuw dat je de teksten er gewoon
2: al... Ja, joh. Ik weet niet eens hoe die gaan, dus...
0: We gaan het meemaken. Zullen we maar meteen een eentje aftrappen?
2: Nou, is goed. Okay. Moet ik er iets over vertellen? Oh ja.
0: Ja. Dat had ook naar de rand kunnen doen. Hè?
2: Dan mag ik bij die...
0: Ja, bij die mag je praten die... en bij die andere mag je zingen.
2: Ja.
0: Ja, het is allemaal hier allemaal vrij gelossen uit de pols. radio.
2: Ja.
0: Dus, hey, maar vertel.
2: Ja, nou ja. Ik heb vorig jaar wat dingen meegemaakt. Echt, ik zat heel erg in mijn angststoornis. En er zijn heel veel dingen gebeurd. Onder andere ook dat ik van social media af ben geflikkerd. Heb je dat ook meegekregen?
0: Ja,
2: precies. Want daarna ben ik, volgens mij ben ik daarna nog hier geweest, toch? Ja.
0: Daarna ben je
2: hier
0: geweest.
2: Want het was net met die single. Ja,
0: dat klopt.
2: Dat ik eraf was.
0: Niek.
2: Ja, precies. Nou ja, en daarna kreeg ik ineens een hernia. En, ik kon niet veel in slaap komen vanwege de pijn. En toen heb ik in december, want iedereen weet natuurlijk dat ik heel groot Elvis-fan ben. Maar in december heb ik s'nachts Nirvana ontdekt. En toen ben ik zoveel Nirvana gaan luisteren. En helemaal gaan inlezen in Kurt Cobain. En ik weet niet, dat doet me allemaal zoveel. En in januari moest er wel uit. En toen ben ik liedjes gaan schrijven, inderdaad. En ik heb er in januari 22 geschreven. En één van die 22 is dit liedje. En die heet Leave Me. En daar hoor je wel veel, veel wanhoop, denk ik.
0: Nou, sprak zo lachend.
2: Ja. Ja, maar ik ben best een gelukkig mens. Dus ja. Nee, is goed. Dus die heet Leave Me en die ga ik dan doen.
0: Ja, hartstikke fijn.
2: Yes.
0: Ja. Ondertussen wordt hier de studio omgebouwd.
2: Precies.

0: Poe.
1: Mooi.
0: Ja, daar word je toch wel een beetje stil van.
2: Ja, dank je wel. Dank je wel.
0: En de wanhoop, ja, hij zit erin, maar hij heeft niet boventoon.
2: Ja. Nee.
0: Hij zit wel iets gelijks in.
2: Nee, ja. Ja. Dus.
0: Mooi.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, mooi. Ja.
2: Ah, dankjewel. Ja,
0: wanneer komt het album uit?
2: Nou, ik ben dus al bezig met... ik heb mezelf zo beperkt met alles, want ik wil... 2019 heb ik voor het laatst een echte EP opgenomen. Echt in de studio, echt professioneel. En ik wil al zo lang weer een album opnemen. Of in ieder geval de studio ingaan en een album opnemen. En ik heb mezelf zo daarin beperkt dat ik ook elke keer denk van... ja, ik moet daar naartoe. En, maar ja, geen geld en dan moet ik een crowdfunding doen. En elke keer maar uitgesteld en... nou ja, van de week dacht ik ineens van... nou, ik heb gewoon een home studio. Alleen in mijn hoofd is dat altijd niet goed genoeg. Dat is altijd niet goed genoeg geweest. Van ja, ik kan dat allemaal niet meer, dat geluid... en weet ik veel hoe dat allemaal moet. Dan ben ik me even erin gaan verdiepen van het weekend. En nou, ik ga verklappen dat er nou de komende maanden... komen er om de 3 weken komt er een single uit... En mooi. Die neem ik zelf op. Dus dat zijn dan gewoon eigenlijk home recordings. Maar dat staat verder nergens. Dat is dus gewoon online dan. En dan kijk ik over een tijdje van het fysieke deel, zeg maar, hoe of wat. En eerst dit. En de eerste single gaat 19 juni verschijnen.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Dus dat is bijna.
3: Is het deze?
2: Nee.
0: Nee.
3: Dat was een verrassing.
2: Maar die ga ik wel doen.
0: Okay.
2: Ja, die ga ik wel doen.
0: Ja. Mogen wij hem dan weer een beetje daarvoor hebben... dat we hem kunnen promoten als
2: Breektopper? Ja, tuurlijk.
0: Nou, mooi. Kijk, dat hebben we dan ook weer afgesproken.
2: Nou.
3: Ja,
0: zeker.
2: Ja.
0: Zoals had hij in het programma... we zitten hier met verschillende mensen... en die hebben allemaal een beetje... hun muziekjes uitgekozen.
3: Ja,
0: en Henry zit erbij en die heeft ook zijn muziekjes uitgekozen. En ik denk...
3: Ja, zeg het eens.
0: Naast dit fantastisch mooie live geluid.
3: Ja.
0: En dit is niet live, hè?
3: Nee,
0: helemaal niks levens aan, hè?
3: AI.
0: Ja,
3: Benny Rivers.
2: Oh. Wie?
3: Benny Rivers.
2: Is dat AI?
0: Ja.
3: Compleet album.
2: Ja, nee. Ja, mij heb je daar niet mee.
0: Nee. Daarom zeg ik ook van, dit is wel een heel groot contrast van fantastische live muziek naar AI gegenereerd. Klinkt zo.

0: ja. Ja. En het kwam hier echt los in de studio. Want, en we zijn het er eigenlijk best wel over eens dat dit knap gemaakt is. En noem maar op. Maar waar ga je naartoe?
1: Ja.
0: Als je zo'n man wil zien.
1: Ja.
0: Nergens.
1: Nee. Of naar een scherm kijken misschien.
0: Met je virtual reality bril op of zo. Ja. En naar een concert. Ja. En dan zit je dan met je lampje.
1: Ja.
0: Niet eens meer je aansteker.
2: Maar dat is de rest.
1: Nee, met je lampje, ja.
2: Dat is de rest.
0: Ja, die zie je in virtual reality dan. Ja, ja. Ja, nee, geef mij maar gewoon echte muzikanten met echte muziek. En ik ben gisteren naar Jazz Balls geweest.
2: At Leur, volgens mij. Kan dat?
0: Huh?
2: Jazz at Leur, wat Bavel?
0: Bern op Zoom.
1: Oh ja. Ja.
0: En dat is voorbij At Leur.
2: Ja. Linksaf. Dus
0: je hebt
2: en dan linksaf.
0: Een beetje gelijk. Ja. En een band, 11-koppige band, frontvrouw Nieve.
1: Ja, zij is niet normaal goed.
0: Ja, die is echt...
1: Die is echt goed.
0: Ja, en hoe ze daar stond in de presentatie. En je zag de blijdschap dat ze met die band, met zo'n grote band, en dat het goed uit de verf kwam. Ja, dat was echt gaaf.
1: Nou, ik heb haar dus vorig jaar of 2 jaar terug, toen stond ik in Breda ergens. En toen was zij voor mij of na mij, ik weet niet meer. Maar ze was dus alleen met haar gitaar. En het was gewoon niet normaal. Ik zat echt... Hoe ze die gitaar speelt, weet je wel.
0: Ja,
1: en dan
0: hele,
1: die zo.
0: Hele,
1: dat is niet. Ja,
0: geen plek.
1: Heel eigen.
2: Wat dacht jij toen? Moet ik hierna?
1: Nou.
2: Dacht jij
1: niet? Nou ja, nou bijna wel ja. Nee, zij is echt heel erg goed. Oh.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd wat jij aan gaat zetten.
2: En jijzelf dan?
1: Ja, ik ook, maar ik ben anders. Ik speel anders. We kunnen ook niet vergelijken met elkaar.
0: Nee.
1: Maar echt, ik vind haar echt goed.
0: Ja, de titel F-Y-I. Ja, hoe moet ik het uitspreken? Ik weet niet.
1: For your info.
0: For your info? Nou, kijk.
1: Tenminste, dat is... Dat is
0: generatiekloofje.
2: Voor jouw info. BYD heb je ook, hè? Maar dat is een auto.
0: Ja, dat klopt.

0: hier aan het eind hoor, die specifieke manier van gitaar
1: spelen. Zo vet. Ik snap er niks van hoe zij dat doet. Zij is zo gaaf.
0: Ja.
1: Ja. Dat is ook een hele leuke meid trouwens. Ja, ja. We hebben echt goed kunnen kletsen toen, ja.
0: Ja, mooi. Ja, en wat zal ze zijn? 25, 60?
1: Ja, of nog niet eens. Ik weet eigenlijk niet. Ze is nog inderdaad heel jong, ja.
0: Mooi.
1: Ik ben ook niet oud, maar ik ben niet meer zo jong.
0: Ik ben in mijn derde jeugd.
2: Derde keer tandjes. Ja.
0: Ja, die kunnen zo ergens kopen. Hè?
3: Ja, klopt.
0: Even kijken. Hey, Vosper, staat er een voor jou klaar. Heel Billy Moon Explosion.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik gewoon heel gaaf. Want als je dat dan hoort, dat liedje. Dat contrast met die man en die vrouw. Die man die klinkt helemaal. Helemaal zo, zeg maar. Helemaal doorrookt en gewotkaat en zo. En zij klinkt echt als een engel. Ja, ik vind dat zo gaaf.
0: En heel Billy Moonshine of Moon. Het klinkt een beetje country.
1: Ja, dat is het. Met een beetje een duister randje. Zit eraan.
0: Dat wordt heel erg leuk.
1: Ja.
0: My love forevermore.
1: Yes.

0: Dat was Jacques Mees. Op laatst.
1: Dat was Jacques
0: Mees. Heel goed.
2: Ja, ja, nou je dat zegt. Dat.
0: Nou, onze heel Billy Moon explosion. doet er gewoon wat bij.
2: Dus ik moet gewoon dat nummer met Jacques Mees gaan doen.
0: Ja.
2: Dat is misschien eigenlijk wel een goed idee. Ja, Jacques, als je luistert. Dan.
0: En dan zou ik het overleggen met Nelly.
2: Ja.
0: En dan komt er daar wel, denk ik.
2: Dat is wel vet, eigenlijk.
0: Ja.
2: Ja, nou, serieus. Ik ga dat tegen hem zeggen, ja.
0: Even kijken. Ik ga nog eens een uit jouw rijtje zoeken.
2: Ja.
0: Van
2: Henri. Van hem, ja.
1: Van wie?
0: Henri.
1: Oh, van jou? Carlos, doe Carlos maar. De nieuwe van Carlos.
0: Ik was al bezig. Doe ik eerst die? En waar zie jij Carlos staan?
1: Ja, die heb ik erbij. Die staan niet, alles staat dubbelhalm. Carlos, die staat er niet in. Heb ik wel doorgegeven. Ja, die is het.
0: Die. Ja. Santana, Carlos.
1: En Becky G.
0: Becky G.
1: Nieuw, iets nieuws. Nieuw. Vers van de pers.
3: Un día normal en los Estados Unidos.
2: Vet.

0: onmiskenbaar het geluid van Santana.
1: Yes.
0: En je man blijft steeds vernieuwen. Kaleen, we hebben jou niet voor niks in de studio. Ja, we hebben jou voor niks in de studio, maar niet voor niks. Als je begrijpt wat ik bedoel.
2: Ja.
0: Ja, mag ik jou nog vragen om een liedje te spelen?
2: Jazeker. Ja, nou, ik ga maar gewoon verklappen dat dit de eerste single wordt van de.
0: Dit is dus een scoop voor onze lokale omroep.
2: Ja.
0: En dit is de nieuwe. Oh, ik ga hem schrijven. Of zoiets. 16 juni of zo kwam je uit?
2: 19. Ja.
0: Nou, kijk, ik zit al aan de orde. Moet ik hem 16 juni binnen hebben? Want dan kunnen we meteen bij ons.
2: Ja, dat vind ik echt heel lief. Ja. Dat nummer betekent ook heel veel voor mij. Want ik zat dan al met al die nummers te schrijven. En het kwam zoals het kwam. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik had geschreven. Toen was ik klaar met dit nummer. En toen ging ik het weer spelen en las ik het. En toen barst ik heel. Ik barst gewoon in tranen uit. Want ik verlang heel erg. En dat verlang ik al heel lang, al mijn hele leven bijna. Weer terug naar mijn oma, waar ik heb gewoond ook. En dat komt daarin terug. En plus, mijn angsten komen daar ook in terug, zeg maar. Wat dan niks met mijn oma te maken heeft. Maar toen ik dat besefte, dacht ik echt. Oh shit. Ja, en toen moest ik echt heel hard huilen. En daarom moet dit ook gewoon de eerstvolgende single worden. Want dat moet.
0: Ik vind het heel fijn dat wij hier gewoon die primeur krijgen.
2: Ja, zullen
1: we dat maar doen dan?
0: Ja, we gaan luisteren.
2: Ga ik doen. Hij heet Willow.

0: Ja, daar word ik even stil van. Mooi.
1: Ah, dankjewel.
0: Oh, echt heel mooi.
1: Ja, dankjewel.
0: Zeker.
1: Nee. Ja, dankjewel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Poeh, en dan moet je verder met het programma.
1: Ja.
0: Ja, en wat ga je daar achteraan doen? Ik had een nummer uitgekozen. Praat gauw door.
1: Gewoon eroverheen praten, ja.
0: Ja, dit nummer, ja, dat raakt. Dat doe ik echt. Ja. Mooi.
1: Dankjewel.
0: Bitterzoet nummer. Of niet? Weet je?
1: Ja, ja, zeker. Absoluut. Ja, ja, ja.
0: Dan zit ik voor mezelf een bruggetje te maken. Ja. Hier te Tokio. Je had een bandje in de jaren 80. Dat heette Everything But The Girl. En die had een nummer. Dat heette Bittersweet.
1: Kijk.
0: Heel atypisch nummer voor de jaren 80. Later hebben ze een beetje deep house nummer gehad. Dat was weer heel erg raar voor die band. Tracy Thorn en de naam van die man ben ik kwijt. Maar die maakte hele aparte, mooie muziek. Het nummer heet Bittersweet.

0: Ja. Sommige nummers die duren die gewoon heel erg lang.
1: Wie was die ook weer?
0: Kabbala.
1: Wie keuze was dat ook weer?
0: Het kan er maar één zijn.
1: Je zit over 5 minuten, hè?
0: Ja, ja. Ja. Lange nummers, te lange nummers komen meestal bij Henry vandaan. En soms doe ik daarmee.
1: Oké. Okay. Nee, dan zijn we het weer eens.
0: Ja, ja. Hey, de naam is al een paar keer gevallen vanavond. Elvis Presley.
2: Ja.
0: Daar heb jij een fascinatie voor.
2: Nou ja, dat is nog zacht uitgedrukt. Ja, het lijkt wel familie of zo. Ik weet niet, ik mis hem ook gewoon. En dat kan helemaal niet, want ik heb hem nog nooit ontmoet.
0: We hadden pas geleden over Frank Anthony hier in de studio. Ken je die niet?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, he just left the building, Elvis. Ja, maar dat was echt... Ja, dat was, die man doet daar erg zijn best voor.
2: Ja, dat is waar.
0: Heb je ooit iets samen met hem gedaan? Of samen op hetzelfde podium gestaan?
2: Ja, dat wel. Ja. Ja.
0: Udenhout volgens mij, toch? Of niet?
2: Wat?
0: Een keer in Udenhout of zo?
2: Oh, dat weet ik niet. Nee, maar sowieso... volgens mij in België of zo heb ik... dat we inderdaad... dat ik... Ja, inderdaad, ergens in de line-ups samen. Ja, inderdaad, ja. Ja, ja, dus ik weet wel wie het is. Ja. Ja.
0: Maar zover ga jij niet?
2: Nee, absoluut niet. Nee, ik... Nee.
0: Behouden dat jij een meisje bent.
2: Ja, nee, maar zover ga ik niet, nee. Ik wil daar ook verder niks over zeggen.
0: Wat ik daarvan vind. Nee. Maar ja. daar hebben we het niet over. Ja. Het gaat over de fascinatie.
2: Ja, ofwel, weet ik niet. Ja, ik was 6, dus ik weet niet beter. En het gaat zo diep. In 2006 zijn we naar Graceland geweest. Waren we naar de Elvisweek geweest in Memphis. En alles wat met Elvis te maken had, dus Graceland en alles. We zijn in Sun geweest. We hebben alles, in Tupelo zijn we ook, we zijn overal geweest. En overal moest ik huilen. En ik roep al sinds 2006, toen we terug waren, van ik moet terug. Want ik heb alles in zo'n waas meegemaakt. Want ik moest de hele tijd huilen. Ik was de hele tijd aan het huilen. Ik heb het wel meegekregen, maar het is net een droom of zo. Dat ik en andere dingen heb ik wel heel bewust meegemaakt. Dus de niet-Elvse dingen. Maar ik weet niet, het zit gewoon heel diep. En

0: gaat er nooit meer uit. Ja, het zit er nou al zo lang, dus ja. Het,
1: ja, ja. Gaan we zitten.
0: Ja, precies, ja. Ja, en ik zeg altijd tegen mensen, als mensen vragen van... hoe grote fan ben jij van Elvis? Nou ja, dan zeg ik altijd... als ik vroeger in dat publiek had gezeten... dan was ik een van die hysterische fans die flauw valt, weet je wel? Zo iemand, ja. Ja.
1: Ja. Ja, en dan rijst de vraag, die zou je aan hem kunnen stellen, hè, Elvis. Do you know who I am?
0: Ja.
1: Dat is een bruggetje, hè, naar het plaatje wat komt.
0: Zeker.

0: Ja.
1: Hey, over fascinatie voor Elvis gesproken. Ja. Nieuwtje. Ja. Het stond al wel op Facebook.
2: Op social media.
1: En, ja. Ja, en alles wat daar staat is waar natuurlijk.
2: Ja, maar jij, alles.
1: Alles. Echt, hè? Dus ook dat jij in een bandje gaat spelen.
2: Ja, is allemaal AI, hoor. Ja. Wij zijn allemaal AI.
1: Ja, ja, ja.
2: Nee, ja, inderdaad. Ja, ik werd benaderd door Thijs, door Thijs de Groof.
1: Ja.
2: En eigenlijk via Jacques. Thijs en Jacques die kennen elkaar. En ja, die raakten zo aan de praat over Elvis' bandje. En oh, dat moet bij Kathleen zijn. Oh, oké. Okay. Dus ja, wij zijn in gesprek geraakt. En ja, ik zie daar wel zitten, ja. Kijken we even misschien na de vakantie dat we dan beginnen. Of misschien net voor. Maar in ieder geval, wij gaan dan liedjes van Elvis doen. Ongeveer 69 tot 71. En misschien ergens een keer een ander liedje ook. Maar in ieder geval wel onbekende. Dus niet de gebruikelijke Heartbreak Hotel en Love Me Tender. Maar andere. Ja. En dat is juist leuk.
1: Weet je dat ze hier een hele mooie theaterzaal in een kapel hebben?
2: Ja.
1: En dat klinkt raar.
2: Ja.
1: Maar voor jou,
2: ja,
1: als je daar optreedt,
2: ja,
1: dichter bij Elvis kun je niet komen. Want James Burton heeft daar opgetreden.
2: Oh. Nou, dan moet ik daar echt wel even... Ja, nee, ik denk, in the chapel.
1: Juist. En ik denk... ze kennen Thijs via Ockham.
2: Oh ja.
1: Ik denk, als die mensen en jij hier komen praten... dat daar wel mogelijkheden liggen.
2: Ja.
1: Dat lijkt me echt heel gaaf.
2: Ah, dat is wel gaaf, ja. Ja. Nou ja, maar in ieder geval... Dus we gaan wat onbekendere Elvis-nummers doen, ja. En superleuk, gewoon in een band. Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk.
1: En wie is dan de leider van de band?
2: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, Thijs zet het op, dus ik denk Thijs, maar misschien dat ik het uiteindelijk gewoon qua
1: muziek
2: trek ik het vaak wel naar me toe altijd. Ja,
1: ja, maar meestal is ook de zanger die toch wel zijn wensen aangeeft wat hij van de muzikanten verwacht.
2: Ja, ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
1: Hey, maar als we het over Elvis hebben,
2: ja.
1: Volgens mij heb jij ook wel nummers van Elvis op je repertoire.
2: Oh ja, zeker.
1: Ja, zou je een nummer kunnen spelen? Ja. Daarvan? Of zo? Of heb je iets wat op Elvis gebaseerd is van je nieuwe album?
2: Nee.
1: Nee, ik wil best.
2: Nee, ik wil best een Elvis-nummer doen. Wat gaan we dan doen? En ik heb zo'n groot repertoire wat dat betreft. Misschien is het dan wel leuk om even nadenken, hoor. Want je komt nou. Oh.
1: Ik ik overval je daarmee, denk ik.
2: Ja, we gaan. We gaan een liedje doen uit 54.
1: Kijk.
2: De B-kant van That's Alright Mama.
1: Kijk, ben benieuwd.
2: Ik ook.
1: Sorry dat ik je overval.
2: Dat maakt niet uit.

0: Hey, maar anekdote over Elvis. Hè? Ik had verteld dat die James Burton op tournee was geweest met Ralph en Mark.
1: Ja.
0: En die Fender, waar James die tour op gespeeld had.
1: Ja.
0: En dat was niet alleen die tour, ook nog een keer een tour door Europa.
1: Ja.
0: In die tijd hadden we hier de muziekfabriek.
1: Ja.
0: En die Fender heb ik een keer meegebracht. En dat was gitarist. Wilfried Konings.
1: Ja.
0: Groot Elvis-fan. En die had pijn aan zijn hand. En hij kon niet spelen.
1: Oh.
0: Maar die heeft wel die Fender waar James Burton op gespeeld heeft.
1: Ja.
0: Heeft hij vastgehouden. En diezelfde middag heeft hij gitaar staan spelen.
1: Zo.
0: Dus.
1: Dat is ook gewoon een medicijnman, die James dan.
0: Ja. Ik vond het een te sterk verhaal
1: zo.
0: Om niet te vertellen.
1: Ja, nou inderdaad. Is dat AI of?
0: Nee, dat is gewoon niet eens een virtual reality. Dat was echt.
1: Zo.
0: Ja, dat was toen zo. Ja, ja. Vreselijk om gelachen.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja. Hey, maar de Elvis Band, ja. Na de vakantie.
1: Ja.
0: Mensen kunnen jou bellen of zo. Als ze jullie willen boeken. Ja, maar Thijs, heb ik geen gegevens van.
1: Nee.

0: Dus, boekers, als jullie luisteren. Kathleen Willems, die kun je echt overal vinden op de socials. Benader ze als je denkt van, hey, zo'n apart Elvis-bandje, daar willen we heel graag hebben. Ja. En verwacht dan geen jailhouse rock of zo, nee. Maar de rauwe randjes en zo. En de pareltjes uit het repertoire van Elvis.
1: Ja. Ja. Zeker, ja.
0: Beetje in de stijl van de Million Dollar Quartet, of zeg je er niks?
1: Nee,
0: niet die stijl.
1: Nee.
0: Dus echt band met een Elvis.
1: Ja.
0: Ik ben echt heel benieuwd.
1: Ja, ik ook.
0: Ja. Je had nog twee liedjes van jezelf.
1: Zeker, ja.
0: Ja. Zullen we meteen één achteraan doen?
1: Ja, dat is goed. Ja, dat is goed.
0: En dan zit vast een verhaal aan vast.
1: Ja, vast, ja.
0: Zie je?
1: Nou, ik heb geen idee eigenlijk, nee. Ja, weet je,
2: dit komt uit januari.
1: Ja, die nummers uit januari. Ik heb geen idee. Ik weet ook niet waar die vandaan komen. En ik weet vaak niet waarover die gaan. Maar toch, ja, ik weet niet. Dit nummer, ja, die doet mij zoveel. En waarom, dat kan ik helemaal niet uitleggen. Kan ik gewoon niet uitleggen. En dit is wel meer, ja, niet stijl, maar deze is wel heel erg geïnspireerd op Nirvana.
0: Oké.
1: Ik weet niet waarom eigenlijk, maar ik krijg Nirvana vibes. En ja, wel, ja, dat krijg ik. Maar niet meer qua gevoel, qua spirit, zeg maar. Dus ik ga nou niet ineens distortion op mijn gitaar zetten.
0: Nee. Maar, even lekker grunten en zo.
1: Nee, dat gaan we zeker niet doen. Nee, dat is zonde van mijn stem.
0: Ja, daarom.
1: Trouwens, als je het goed doet, dan raakt het je stem helemaal niet, hè? Maar ik kan dat niet. Dus,
0: een neefje van me, die heeft ooit aan Holland's Got Talent. Nee, niet Holland's, de eerste.
1: Wat was Idols.
0: Aan Idols heeft hij meegedaan. Uh-huh. En hij is twee rondes doorgekomen met grunten.
1: Zo!
0: En hij is er, en toen mocht hij weer bij de jury komen. En toen zei Henk-Jan Smits van, je mag door. Maar dan wil ik wel dat je iets verrassends doet als je Your Song van Elton John kunt gaan grunten. Je denkt toch niet dat ik dat ga doen, je commercieel rotzooi. Dan stop ik ermee.
1: Serieus? Oh, dat is echt heel goed.
0: Toen is hij gestopt.
1: Ja.
0: En die is dus diverse keren Nederlands kampioen grunten geweest.
1: Zo.
0: Daar hebben ze dus ook kampioenschappen voor.
1: Ja, maar je doet dat. Dat is een techniek, hè? Dat is niet zomaar. Want die kunnen daar gewoon, die kunnen daar hun hele leven volhouden. Maar ik heb me er nooit in verdiept. Soms denk ik wel, zal ik dat eens een keer proberen? Misschien is dat wel leuk om een keer te doen. Maar
0: Nee. Maar wel Nirvana geïnspireerd.
1: Geïnspireerd, ja zeker.
0: Nou, dan gaan we gewoon luisteren.
1: Ja, is goed.
0: Tenminste, Kathleen Willems.
1: Yes. Ja, dit nummer heet Shed Babies.

0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Ja,
1: ja. Jij dankjewel.
2: Ik denk dat wij dankjewel moeten zeggen tegen jou. Ja. Dus, inderdaad. Het is toch elke keer nou zo'n nummer voor jou van hoe pakt het programma weer op? Dat gaan we gewoon doen. Ja, nee, dat is echt. Dat gaan we gewoon. Want volgens mij had jij ook nog Kate McKinnon.
0: Ja. Oh, ja. Ik ben helemaal weg van Colter Wall.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik ken het niet, dus voor mij zal het helemaal nieuw zijn. En dat vind ik het leuke van mensen die muziek laten horen. Daar kom je op nieuwe sporen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, en het is leuk, want die Colter Wall, die is heel jong. Daar hoor je, als jij die al hoort, dan denk je, die is gewoon ergens in de 20. En die is heel erg, autistisch. En die heeft heel veel gespeeld, maar die heeft nou alles gecanceld. Want hij wil gewoon alleen op zijn ranch zijn. Hij, ook als hij op het podium staat, dan is hij helemaal in zichzelf. Hij gaat niet, hij heeft helemaal totaal geen interactie. Maar hij is zo goed. Ik heb LP van hem. Oh, ik vind hem zo gaaf. Nou, zet hem maar aan.

0: Ja, dat was, ja, mooi. Stil, ik zit
1: dan.
0: Nog...
1: Stil dan.
0: Ja, ja, ja, maar ik zit dan te luisteren naar instrumenten. Dan hoor je een dobro, ja, waar ze slide op spelen en zo. Ja. Dobro, stalen gitaar.
2: Ja, oké.
0: Okay. Ja, okay. En dan, ja, het zit mooi in elkaar. Je ziet, ja, bijna die prairie met, ja, die cactussen.
3: Precies, ja.
0: En Clint Eastwood films, het, ja, zit gewoon, ja, aan te denken. Dat, ja, zie je, die desert.
3: Ja.
0: We hebben nog 6 minuten.
3: Ja.
0: Zou je nu één nummer?
3: Ja, ja, ja, ja, die had ik nog. Ja, ja, zeker. Ja, zeker.
0: Die had nog, dus,
3: ja, dat nummer, die heb ik dus... even snel kijken.
0: Oké, januari.
3: Nee. Op 8 mei.
0: Op 8 mei. Oh, dus die is heel vers.
3: Die is heel vers. Die is vers van de pers.
0: Kijk.
3: Die is zelfs nog warm.
0: Ja.
3: Hij heet Believe in Me en ik ga hem gewoon meteen spelen zonder iets te vertellen. Even denken hoor, want dan heb ik ineens vergeten hoe die gaat.
0: Komt waarschijnlijk omdat je heel vers is.
3: Ja, precies.

0: Dankjewel.
1: Echt heel vers. Dankjewel.
0: Met fout, ja.
1: Ja, dat maakt niet uit.
0: Ja,
1: nee.
0: Dat is juist het verste ervan.
1: Juist, maar ik ben ooit naar een concert van Simply Red geweest.
0: Ja.
1: Dat was zo goed dat zonde was. Daar zat geen toon verkeerd in. Had het net zo goed in die concertzaal een cd aan kunnen zetten.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dus dat vind ik de kracht van muziek.
0: Ja,
1: als er iets,
0: zeker. Ja.
1: Er moet even iets, af en toe een rafeltje in zitten.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja.
1: Kathleen, we zijn aan het einde van deze show.
0: Ja.
1: Jij heel hartelijk dankjewel.
0: Ja, jullie bedankt. Supergezellig.
1: We hebben ontzettend genoten. We hebben verhalen gewisseld, gelachen.
0: Ja.
1: Het over jouw nieuwe muziek gehad.
0: Ja.
1: Vreselijk dankjewel.
0: Ja.
1: 16 juni?
0: 19.
1: Ja, nee, 16 juni wil ik hem hebben.
0: Oh ja, 16 juni wil je hem hebben. Ja.
1: Dan wil ik hem hebben,
0: ja, dat is goed.
1: Dan kan ik hem daar voorbereiden.
0: Ja, dat is
1: want
0: goed.
1: Dan bij Dave's ben je weektopper bij de lokale omroep Goorland.
0: Zo leuk.
1: Harry,
2: ja.
1: Fijn dat je was. Volgende week weer?
2: Ik denk het wel, ja.
1: Denk het wel.
2: Hoeveel is het dan?
1: De
2: 8e. Ja,
1: daar
2: ben ik er.
1: Oké. Okay.
2: Ja, ik er.
1: Dus...
0: Ja.
1: Beste mensen thuis, dankjewel dat je gekeken hebt en geluisterd.
2: Ja. Ja.
1: Tot volgende week. Dan is er weer een reguliere ongehoord goed. Met weer een bak muziek en praatjes en plaatjes en zo. Dankjewel voor het luisteren. Oudoe. Tot
0: Oudoe.
1: Volgende week.
0: Bye. Bye.

0: En goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes.
1: Also, Herr Brepoel.
2: Ja.
1: Jetzt geht's los.
0: Zeker wel. Ja, we zitten toch in aantocht richting carnaval. En dan kunnen wij het niet laten om...
1: Ja.
0: Een feestelijk tintje aan ons programma te geven. Hè?
1: Baba, hou ik niet van hoor, van feest.
0: Dus dan gaan we kijken, kunnen we psychedelische muziek vinden die ook wel iets wat feestelijk is? Ja, dan gaan we toch wel vrij snel weg bij de psychedelica, maar we gaan ons best doen. Genoeg gitaarwerk vandaag in ieder geval weer.
1: Weet je dat jij een beetje heel erg
0: hard.
1: Flats en hard klinkt?
0: Oh.
3: Ja, zit zo te schreeuwen.
1: Alsof jij op mijn schoot zit, Steven. Of is dat gewoon de winst van de gedachte?
0: Ik heb mezelf wat zachter gezet. Zo beter?
1: Nee, maar nou hoor ik je witte, nou is de witte weer weg.
0: Oh, oké.
1: Okay. Doe maar. Ik zit gewoon
0: weer.
1: Ik begin meteen weer te zeuren.
0: We hebben in de studio natuurlijk Dirk, want die hoor je al mopperen. Hoi Dirk.
1: Ja?
0: En Floris.
4: Ja, goedenavond.
0: Yo.
1: Ja, je moet wel in de microfoon praten. En hij staat misschien niet aan.
0: Ja?
1: Er wel aan?
0: Nog eens? Ja.
4: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond Floris. Welkom in de studio. En Diem.
5: Yes, goedenavond.
0: Ja. En met die erbij hebben we C.Y. Draai in principe compleet.
1: Hey, wat ben je nou allemaal doen, Robben?
5: Oké,
1: je voelt je zeker Mr. Motorhead met die...
5: Ja, zeker.
1: Hij stond net zo omhoog, zo. Dan moet je zo onderhangen onder die microfoon.
0: Oh ja.
1: Upcase. Doet hij altijd, hè?
0: Ja, de microfoonstandaard hoog zetten. Lemmy doet het altijd, ja. Hey, we gaan niet Motorhead draaien vandaag, volgens mij.
1: Jammer.
0: We gaan wel draaien, Floris. Ik had voor jou de eerste track klaargezet.
5: Pak even mijn papier.
0: Hot Blood.
1: Ik heb hier papier, jongen. Je kunt het gewoon van papier doen.
0: Het singeltje is zelfs in de studio.
5: Yes, ja, kijk.
0: Had je nog meegebracht.
5: Voor het geval dat.
0: Ja.
5: Nee, eerst had ik Hot Blood. Nummer Soul Dracula.
0: Ja.
5: Bij velen bekend.
0: Ja, we hebben hem inmiddels allemaal op single.
1: Ik ben er bekend. Ja. Ja, daar heb jij voor gezorgd. Want jij komt dan elke keer met... wie wil deze single? En dan, zo voor je het weet hebben we hem allemaal.
5: Als er nou al een keer vinkjes onder een foto.
0: Ja, Floris heeft een loods in zijn tuin vol gepakt met plaatjes.
1: Niet te veel vertellen, hè, want dan wil iedereen dadelijk. Hè.
0: Dus daar komt wel eens wat onze kant op. Daar zijn wij heel blij mee, Floris. Dankjewel.
5: Nou, graag gedaan.
0: Zullen we hem draaien?
5: Ja, goed.
0: Eerste feestelijke liedje van de avond. Komt-ie aan.

0: Ees, Barend.
1: Ja, dus, die had ik meegenomen.
0: Oh, zijn die van jou? Ja. Van Tori.
1: Hey, welk nummer was dat, Dirk?
0: Soul Dracula van Hot Blood.
1: Ja.
0: En ik hoorde op de achtergrond af en toe de Ghost of Jeffrey Epstein nog. Hallo, kom hier, little girl. Nee? Hoorde jij hem niet?
1: Nee.
0: Of was hij er niet?
1: Ik weet het niet.
0: Ja. Yeah. Vond het wel een actueel grapje eigenlijk met al die. Ja? Waarom moet je nou lachen? Het is gewoon bloedserieus, hè?
1: Ja.
0: Die man kan niet door serieus. De beugel. Oh, sorry. Ja. Plus.
1: Ja. Hey, jij had ook een nummertje meegenomen.
0: Oh ja, ik heb een carnavaleske hardrock act, maar wel met serieuze ondertoon.
1: En schmink,
0: ja, nee. En, ja. Alice Cooper, die houdt ook wel van een verkleed partijtje, hè?
1: Ja.
0: Dus, waarom ik die eigenlijk aangedragen heb? Ik heb eigenlijk een beetje een, de verdrietige mededeling. Ik heb eigenlijk een kennis verloren die ontzettend fan was van Alice Cooper. Die heb ik ooit eens spullen gestuurd. Zou ik maar zeggen, een band tour shirt en een laminate wat ik toen gekregen heb. Dat ik een keer gewerkt heb bij die show. En daar was deze meneer zeer blij mee en heel trots op dat hij dat had.
1: Okay.
0: En ik heb 2 weken geleden gehoord dat hij helaas overleden is aan een hartinfarct. Dus eigenlijk de afgelopen tijd nooit meer echt gezien. Nog wel af en toe app-contact mee gehad. En dan is zo iemand ineens plop weg. Ja, dat is heel raar, heel onwerkelijk.
1: Ja.
0: Dus en hij was Alice Cooper fan. Dus wilde ik graag een nummer van Alice Cooper aan mijn... mijn maat Peter opdragen. Dus van het album Hey Stupid uit 1991, het nummer Hey Stupid.

0: stupid.
1: Nou, had hij het nou tegen mij? Hey, stupid.
2: Ik zou niet weten wie anders.
1: Nou, echt leuk. Dat was Alice Cooper met Hey Stupid. En ja, opgedragen aan Peter. Peter, jongen, ga je goed? Leven was leuk, had hij gezegd. Dus wat dat betreft.
3: Ik zie laten we hier nog maar een feestje van bouwen. Dan.
1: Ja, dan maken wij er nog even een feest van. Ja.
3: Ja, en daar had Floris ook nog iets leuks van meegebracht.
2: Voor een feest? Jazeker. Ik ken hem eigenlijk beter van een of andere cover van een andere band. Maar ik dacht, dit is misschien ook wel leuk voor in de ether. Drafi Deutscher. Het Marmorstein en het Eisenbricht.
1: Drafi Deutscher?
2: Misschien dat er meerdere zijn die hem kennen.
4: Ja, ik heb hem op single.
2: Zeker?
4: Ja.
2: Het kan wel uit ook. Ja, dat is toch wel apart.
1: Heb jij vinyl thuis?
4: Ja, een enkele.
1: Oké.
4: Een enkel plaatje.
1: Oh, dat wist ik niet, had ik niet verwacht. Ja, ja, ja.
3: De hele wijk begint te verzakken, maar daar hebben we het verder niet over.
1: Ja, oké.
2: Okay. Dus ja.
3: Ja?
2: Ik ben benieuwd, gooi het maar in.
3: Let's go.

0: Also, das war der Trafi. Trafi Deutscher.
1: Ja, welche?
0: Trafi Deutscher. Mit Marmorstein und Eisenbricht.
1: Ja, hij heeft dit nog in het Engels gedaan.
0: Ja? Hoe zou het dan...
1: Voor de Amerikaanse markt. Ik weet het niet. Die versie heb ik nog nooit gehoord.
2: Marble Bricks and Iron Bands staat in de aantekening.
0: Oh, echt?
2: Ja, dat staat
0: gewoon. Denk ik doe een interessante intermezzo. Zit hij gewoon af te zagen, hè?
2: Oh, hoezo?
0: Staat gewoon in de aantekening. Oké. Nou ja, ja, jammer. Ik dacht...
2: Ik had net kunnen doen of ik het uit mijn hoofd wist.
0: Ja. Nee, dat maakt mij niet uit.
1: Kijk hoor, of je de aantekeningen van de volgende bent, dat je over het weet.
0: Ja.
2: Nee, die moet ik oplezen.
0: Ja, echt?
2: Ja, de volgende band die komt uit Athens, Georgia, dat wist ik wel. Opgericht in 1976. Bestaande uit oorspronkelijk Fred Schneider op zang. Kate Pearson, Cindy Wilson ook op zang en Kate Pearson op keyboards. Ricky Wilson op gitaar en Keith Strickland op drums. Ricky Wilson was de broer van Cindy en die is inmiddels overleden. En die is toen vervangen door de drummer. Dus die is toen gitaar gaan spelen. Ik heb het over de B-52's. Wel bekend bij de meeste mensen.
0: Dat is toch met met dat rode haar? Die dame heeft toch zo'n grote rode pruik?
2: Yeah.
0: Ja, hè? Ja.
1: Nou, dat zijn geen pruiken.
0: Wat dan?
1: Nee, dat is een haar.
0: Ja,
1: dat is haar. Die waren wel even bezig voor het optreden.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat werd helemaal naar boven van die grote toef hebben
0: ze getoepeerd.
1: Ja.
2: Ja, dat was niet altijd zo. Want in deze tijd viel dat best mee. Toen hadden ze nog redelijk normaal haar.
1: Oké. Okay.
0: Ik vind het wel interessant dat Steven het over haar heeft. Vind je dat niet?
1: Ja. Ik heb het zelf niet, dus als anderen wel haar hebben, dan...
0: Dit is meteen interessant.
1: Oh. Ben ik altijd een beetje jaloers.
2: Ja. Maar goed, B-52's, een van de weinige nummers waar de vocals alleen door een van de dames wordt voor de rekening genomen. Ik zag laatst een live optreden van de nummer wat we nu gaan draaien. En dan staat Fred Schneider, de zanger, die voor de rest ook geen instrument speelt. Die staat dan alleen met de tamboerijn. Dan staat hij echt hele rare, onvoorspelbare dansjes te plegen. Die wel een feestelijk karakter van het optreden zeg maar naar boven halen. Dus vandaar dat ik eraan dacht toen ik deze show aan het voorbereiden was.
0: Ga je dansen dan dadelijk?
2: Nee.
0: Oh. En wat doen we dan met het feestelijke karakter van de show van vanavond?
2: We gaan luisteren naar een leuk liedje.
0: En doe jij dan even een dansje ondertussen?
2: Nope.
1: We denken het erbij.
2: Ja, we denken het erbij. Give me back my man voor de B-52's.

0: Ja, Dimitri, dit is jouw nummer, dus jij mag het ook afkondigen.
1: Oh.
0: Vind je dat goed?
1: Ja.
0: Hey. Wat was dat?
2: Weet je het?
0: Oh. Hoorde jij iets?
1: Nee, ik hoorde niks.
0: Oh,
1: hoorde jij iets? Het gebeurt dingen in jouw hoofd.
0: Wat? Ja.
1: Het was Give Me Back My Man van de B-52's, van hun tweede album Wild Planet. En ik vond het leuk.
2: Ja.
0: Ja, maar ik mis toch dat dansje, hoor. Ja,
2: dat had wel meerwaarde gehad.
0: Ja, als je dat gedaan had, dan had ik er toch wel weer van genoten, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Dus ik weet niet, maar Steven die mag misschien. Die gaat misschien wel een dansje doen. Niet?
2: Misschien wel.
0: Oh, misschien wel.
1: Oh.
0: Ja.
2: Van 1980, Wild Planet, gaan we naar 1978. Het eerste album. En daarvan het eerste nummer van de band Devo.
1: Je zit een beetje in je Devo-periode.
2: Ik zit wel echt in mijn Devo-periode.
0: Hoezo? Kun je daar een periode hebben, ja, een Devo-periode?
2: Er is een documentaire over op de Netflix.
0: Netflix. Oh, Netflix. Ja, dat ken ik al. Dat doe ik niet aan, hoor.
2: En ja, goed. Aanrader.
0: Heb jij ook zo'n maf petje, of niet? Zo'n maf plastic
2: ja, het maakt dopje. Niet uit. Ze zetten van alles op hun hoofd.
0: Oh.
2: Niet alleen die rode dingen, maar ze hebben echt van alles op hun hoofd gehad. En maskers en weet ik veel, het allemaal. Een beetje gek. Ze begonnen eigenlijk als kunstenaarscollectief. En ze wilden het heel graag hebben over de devolutie. Dus het concept dat de mens klaar is met intelligenter worden en dat het vanaf hier af aan alleen maar bergafwaarts gaat.
0: Dat was, klopt eigenlijk wel een beetje.
2: We hebben het over 1970.
0: Ja.
2: De documentaire eindigt ook met holy shit als we geweten hadden hoe het er nu voor stond. maar zij kregen het concept niet echt over de bühne. En om zich heen zagen ze allemaal mensen die ze ook van school kenden. We hebben het over Ohio, waar ze vandaan komen. Om zich heen zagen ze allemaal bandjes ontstaan. En die kregen hun verhaal wel over de bühne. En hadden snel volgelingen en fans. En daar hadden ze iets van, nou, we moeten ook maar muziek gaan maken. Maar ja, we kunnen allemaal geen instrument spelen. Nou, laten we in ieder geval maar eens proberen om een instrument te bouwen. Dus ze gingen zelf instrumenten maken. En gitaar met één snaar of twee snaren. Ik weet even niet waar ze mee begonnen. Cassettebandje gemaakt. Opgestuurd naar Jan en Alleman. Waaronder Brian Eno, die net de David Bowie-trilogie afgerond had. En nog met David Bowie in de studio zat in Berlijn. En die waren fan op slag. Dus die hebben die band naar Duitsland gevraagd. Brian Eno, die vond van alles van de toetsenpartijen. Want ja, toetsenist. Bij Bowie, zeker bij Lowe, veel ingespeeld ook. Devo wilde er niks van weten. Die wilde bij de demo blijven. Dus dat leverde nogal wel frictie op. Dus hij is uiteindelijk gewoon de studio heeft hij verlaten. En David Bowie heeft het gemixt. Met de band.
0: Interessant.
2: Ja, dan had Pernino er geen zin meer in.
1: In welke studio was dat?
2: Dat was de studio van Connie Plank.
1: Ah, daar is hij weer.
2: Ja, daar is hij weer.
0: Hoezo?
2: Ja, Connie Plank, daar hebben we het vaker over als het over
0: Connie Plank.
2: Over krautrock gaat.
0: Oh ja, die.
2: Ja, de krautgrootheid. Die heel veel geproduceerd heeft en gespeeld. En Cluster, Can, Noi, weet ik veel. Kraftwerk.
0: Nee. Ja. Allemaal dezelfde plank.
2: Ja, okay. Allemaal dezelfde Connie Plank. Ja. Maar goed, we gaan luisteren. En dat vind ik altijd wel tof. Het eerste nummer van een eerste album van een band. Zegt vaak veel. En in dit geval Uncontrollable Urge van Devo. Let's go. We'll

0: Oh. Is het al afgelopen?
1: Jammer, hè?
0: Ah.
2: Ja, ik weet niet of in de jaren 70 de term banger op stond. Maar als die al op staan, dan was de trein geweest.
0: Een banger.
1: Het hele album is een hele dikke aanrader voor als je dit nummer leuk vond.
2: Ik denk dat ik zojuist in mijn Divo-periode terug ben.
0: Ik moet wel zeggen, jouw dansje, het was er wel. Maar het was een beetje karig.
1: Ja.
0: Had wel wat meer...
1: Nou, er komt zo meteen vast een nummer waarbij jij het goede voorbeeld kunt laten zien.
0: Moet ik het goede voorbeeld laten zien? Dan ga ik toch even de gordijnen dicht doen hier in de studio, denk ik.
2: Ga ik aan de andere kant van de gordijnen staan, denk ik.
0: Hey, gezellig hier, jongens.
1: Heerlijk. heb er nog één achteraan. King Khan and the Shrines. James Brown on steroids. Een beetje meer garage-achtig. Live. Echt, het spat echt van het podium af. Ook uit Berlijn. Althans, het is een Canadees van origine. Meneer Khan. Arish Ahmad Khan heet hij. Maar hij woont in Berlijn.
0: En hij komt uit Canada, zei je net.
1: Oorspronkelijk.
0: Ja, hij heeft wel echt een Canadese naam, vind je ook niet?
1: Ja.
2: Canada. Canadees.
3: Ja, vooruit.
1: Oké, van hun album What Is uit 2007, het nummer Land of the Freak. Ook feestelijk.

0: En dat was King Khan and the Shrines met nummer Land of the Freak. Is dat dan het, is dat een kleine verwijzing naar, hoe heet die man met die blonde pruik daar aan de andere kant van de wereld? Land of the Freak.
1: Over clowns gesproken.
0: Ja. Dat kan niet, hè. Want
1: dit, is dit is geen actualiteitenprogramma.
0: Nee, dit is uit 2007. De kan, deze man is, heeft een vooruitziende blik gehad van King Khan en de Shrines. Yes.
2: Ik dacht dat het oud was.
0: Zeg ik dat niet goed? 2007 staat daar.
1: Ja, correct. Ja. Dus nee, dit is niet ouder, nee.
2: Nee, ja, het ik had dat jaartal niet zien staan.
1: En ik dacht te zweren dat ik ze op Incubate gezien heb, maar kreeg het niet teruggevonden.
0: Hoezo zo?
1: Ja, ik heb volgens mij deze plaat bij de band zelf verkocht.
0: Oh, jij hebt deze plaat ook?
1: Ja.
0: Oh, oh, interessant.
1: Ja.
0: Oh, nou.
1: Het hele album is wel leuk.
0: Hoppakee.
1: Dat heb ik al vaker gezegd vanavond.
0: Ben je een klein beetje fan, Steven?
1: Ja, ja, leuke band.
0: Fanboy.
1: Ja. Ja. Feestelijk gitaarmuziekje, ja. Oh. Ik hou er wel van. Zo ook.
2: Zo ook.
1: Over slechte bruggetjes.
2: Ja, slechte bruggetjes. Nou ja, de volgende band is ook een gitaarband. We hebben het over The Div, een Nederlandse new wave band uit Delft. Kenmerkend was het strakke hoekige geluid en het gebruik van Nederlandstalige teksten. In ieder geval tot en met 1986. Toen zijn ze even op de Engelse tour gegaan en vervolgens in 1990 gestopt. Niet in de oorspronkelijke lijnen, maar vanaf 1984 zat Michel Schoots achter de drums. Ook wel bekend later als Magic Stick van Urban Dance Squad. En nou ja, het is niet, want we hadden het eerder over het eerste nummer van de eerste plaat. Dat is dit soort van. Ze hebben hiervoor wel een EP uitgebracht. Want dit is het eerste echte volle album. Dat album heet Europa is hier. En de eerste track van die plaat is Insecticide.

0: insecticide van de deer.
1: Ja, dat vonden wij net allemaal, hè? Dat wij zouden niet denken dat dit uit 1982 komt, hè? Het zou gewoon van nu kunnen zijn, toch?
2: Zeer goed geproduceerd. Ja. En, ja,
1: heel actueel.
2: Behoorlijk wat bands die dit geluid...
1: De stijl dan, hè? De stijl.
2: Ja.
0: Ja, Frans Ferdinand heeft denk ik ooit wel eens een keer een plaatje van de disc gehoord.
1: Dat kan bijna niet anders.
2: Ja.
0: En de volgende is weer van mij. We blijven een beetje in hetzelfde hoekje hangen. We gaan,
1: kan,
0: we gaan
1: dat allemaal zomaar. DJ Steven, grote regisseur van deze lijst.
0: Ik zou deze twee ook achter elkaar doen,
1: ja?
0: Denk ik.
1: Okay.
2: Hey, kijk.
0: Ja. We gaan iets. We blijven in Nederland.
2: Fijn dat we een keer kenner in de studio hebben.
0: We blijven in Nederland. We gaan iets meer richting de punk. En we gaan een paar jaar terug in de tijd. In 1978. De Amsterdamse punkband van het eerste uur Panic. Oorspronkelijk heette ze Peter and the Garage. Big Peter and the Garage. En maakten ze rock and roll. En later zijn ze punk gaan maken. De band stond vooral bekend om de grootste optredens en de wilde toeren van de lange zanger Big Pete. Peter ten Seldam, ook wel Peter Penthouse genoemd, schijnbaar.
2: Hoe? Goeie naam.
1: Peter Penthouse?
0: Peter Penthouse. Amsterdamse band Panic dus, van hun album 13 Requiem for Martin Heidegger.

0: Ja?
1: Ja.
2: Ja. Requiem voor Martin Heidegger van Panic. En een van mijn collega's in de studio die merkte net op dat Peter ten Seldam recent, werd in december 2025, zijn laatste adem op deze aarde heeft uitgeblazen.
3: Ja. Nou, dat is niet zo, niet zo heel leuk eigenlijk.
1: Dat is wel een feestelijk puntliedje.
2: Ja, dat is wel een feestelijk puntliedje. Ja. En ik las ook nog iets van dat hij bij het afscheidsconcert in Paradiso al ter nauwe nood aan de dood ontsnapt. Omdat zijn Sinterklaas kostuum en baard in zwaar gevlogen. Dus toen heeft hij zich op het podium al rollend zeg maar als soort van geblust. Met wat hulp van roadies en heeft hij het overleefd. Maar dat is wel een goed rock'n'roll verhaal.
1: Dat is zeker een goed rock'n'roll verhaal, ja.
3: Heel punk. Ja. Minder Sinterklaas kostuum.
1: Dan komen we nu op het moment dat de gordijnen dichtgaan. Dirk zijn tandjes al laten zien. Gelukkig is dit alleen radio.
3: Ja.
1: Dus voor de mensen thuis zal het
3: heel erg maar, waarom begin je nou over dat dansje dan?
1: Omdat je dat
3: Zelf in hebt geleid, zeker.
1: Ja.
3: Ja. Nou, ik zal jou dadelijk plezieren en een dansje doen.
1: Met welk muziekje gaan we daarvan genieten?
3: Ja, we gaan van de punk naar de stoner. Althans, een soort van feestelijke stoner. Ken jij de band, Steven?
1: Van naam.
3: Gnome, uit Antwerpen. Drie olijke kerels met kaboutermutsen op. Die dan
1: dat moet jou aanspreken.
3: Een vette stoner riffs maken. Ja, dat doen ze al even. En ik heb ze een keer mogen zien in een volgepakte zaal bij Little Devil. Op een hete zomeravond in 2023. Overal mensen met kaboutermutsen. Heel veel bier. Het leek wel carnaval. Dus daarom vond ik eigenlijk dat dit gedraaid moest worden. En afgelopen zomer hebben ze ook weer een keer gespeeld. Alleen daar was ik niet bij. Was ook in Little Devil. Maar zeer fijne feestelijke stoner. Met een knipoog, want het is niet helemaal serieus. Maar wel lekker, lekker. Dus we gaan luisteren naar Gnome. Van een nummer van hun album King uit 2022. En het nummer heet Wenceslas.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Ja, wat was het nou? Alien Nose Job met television sets?
1: Ja.
0: Maar dit klonk dan weer ouder. Dat leek dan een beetje... Hiernaast mij zat iemand... hey, oh, let's go te roepen.
1: Ja.
0: Ja. Bent, toch, dat word ik eigenlijk, toch? Of niet?
2: Ja, dat merk ik wel. Ja, ja, ja, in het begin dat klonk precies hetzelfde. Ja,
1: wederom een eerste nummer van een eerste album.
2: Exact.
1: Van deze band. Uit 2020. En het klinkt inderdaad vrektes veel ouder.
0: Ja, als de Ramones.
1: Ook feestelijk punky. Ja.
2: Niks mis bij.
1: Ja. Multi-instrumentalist.
0: Oeh, ja, die hebben we vaak hier, hè? Ja.
1: Jake Robertson. Solo thuis begonnen in 2017. En geëvolueerd naar een volwaardige viermansband. Punk, hardcore, garage, new wave. Tik alles wel een beetje aan. In dit geval echt oldschool punk. Ja.
2: Lekker.
1: En feestelijk.
0: Feest! Ja. Feest. De volgende band is ook feest. Want die hebben wij toen gezien, hè, op zondag WIP.
1: Over feest gesproken, ja.
0: Ja, Frankie and the Witchfingers. Ja.
1: Ik dacht, dat ga ik niet tof vinden.
0: Ja,
1: ik heb het nooit zo mis gehad.
0: Ja, dat hadden ze allemaal. Vloeistof Diaz en een hele drukke stage performance. Het was echt heel druk, hè. Ze waren echt heel actief, ook vond ik.
1: Ja.
0: Dansen. Het publiek was ook goed in de mood.
1: Ja. Ja, dit was echt een feestje.
0: Ja, dat was een verrassing.
1: Weinig confetti, maar...
0: Wat? Red Catetti, hier komt de confetti.
1: Nee, er was geen confetti.
0: Oh, er was geen confetti, maar dat mag denk ik ook niet.
1: Mocht denk
0: als
1: wij, niet drukken.
0: Ik denk dat we heel veel gezeik krijgen als we hier in de studio komen.
1: Nee, bij dit optreden bedoel ik.
0: Oh.
1: Ja.
0: Hebben we het niet over nu dan?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, ik zei, bij Frankie and the Witchfingers. Oh, die band hadden we nog helemaal niet genoemd.
0: Jawel, heb ik net gezegd.
1: Oh, wel, sorry.
0: Jongen, jongen. Dimitri, ik heb net toch gezegd, hè, Frank?
2: Ik heb geen idee.
1: Moet
2: geen actieve herinneringen.
0: Hij kiest geen partij.
1: Ik ga morgen
2: terugluisteren. Nee, ik heb eigenlijk geen
0: idee. Wat was je doen dan? Zit er aan? Zit jij stiekem iets anders op je laptop te doen?
2: Ik zit, ik zit aan te lezen.
0: Zit jij de Epstein-files te lezen?
2: Wat hier staat?
0: Jongen.
1: Ja, nee, er was geen confetti bij dit optreden, okay. Maar dat mocht de pret niet drukken.
0: Nee, precies.
1: Dat was wat
0: ik zei. Nee, dus de volgende keer, Frankie, neem je gewoon een bak confetti mee.
1: Exact.
0: Ja.
1: Dat
0: dan
1: is mijn
0: gaan
1: wens.
0: Gaan we eens eventjes...
1: Ik ga ze een berichtje sturen.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed.
2: Ze waren er later of eerder ook in Don Roosje. Gewoon een show van Frankie and the Witchfingers. Daar was ik bij.
0: Oh, die heb jij nog solo gezien, ja?
2: Ja.
0: Heb jij ook de confetti gemist?
2: Nee, ik wil inderdaad even... beamen dat ook daar geen confetti bij was.
0: Ja, was wel de sfeer goed? Was wel lekker...
2: Ja, was leuk.
0: Goed zo, goed zo. Dus, Frankie, voor je speciaal voor Frankie zelf, dan Frankie and the Witch. Fingers van hun, ik denk hun laatste album Trash Classics, het nummer Economy.

0: potjandikke dosie. Hench heet, was dat. Hench met het nummer Self-Repair Protocol. En daarvoor hoorden wij onze Frankie. Frankie and the Witchfingers met het nummer Economy.
1: Ook door een van de luisteraars is nogmaals bevestigd dat er bij Roosje bij het concert van Frankie and the Witchfingers geen, ik herhaal, geen conf-

0: hij aanwezig was.
1: Wie heeft Nick dat bevestigd?
0: Nee, Michael.
1: Michael? Ja. Oh, oké. Okay.
0: Het was geen confetti.
2: Geen confetti.
1: Al, oh, like nummer hè, van Hensch. Ik kwam net met de term Pac-Man Punk. Vond je dat ook al?
2: Dat was een beetje denken aan die kippen van de Muppets.
1: Kippen van de Muppets?
2: Ja. Want van die kippen bij de Muppets. Ja? Die dan ook... dat soort dingen te doen.
1: Doe nog eens. Ja.
0: Oh, jij kunt dat goed doen.
2: Ja, weer een talent gevonden.
0: Ik zou dat echt bij mijn functionist.
1: Ja, doe ik het dansje en doe jij die kip na?
2: Misschien dat we gewoon
1: duo.
2: Een soort van moeten gaan toeren daarmee.
1: Ja, nieuwe Basje en Adriaan van het zuiden.
0: Als iemand ziet dat Hensch in de buurt is, pols mij ook even. Want dit is live echt een kolkende feestmassa.
1: Ja, jij wil graag, hè?
0: Ja, ik wil wel graag, ja. Ik vond het niet de tofste track van de band. Maar, en goed, ze zijn volwaardig in alien outfits en... elk dorp, elke stad die ze aandoen voor de optreden, gaan ze ook echt de straat op in hun kostuum. Ze gaan ze met mensen praten alsof ze daadwerkelijk van een andere planeet komen. Dat is wel humoristisch.
1: Zij nemen het wel erg serieus dat ze van
0: hun thema dat voeren ze overal in door. Ja. Ze zijn in Manchester geland.
1: Ja. Jij wou nog iets zeggen, hè? Of niet? Jij had net, jij kon er niks mee.
2: Ik kan er niet zo heel veel mee. Nee, ik kan er helemaal niks met deze muziek, maar ik vind het. Mooi om te zien dat jij nog in je telekids fase zit. Daar geniet ik van.
1: Ja, het kind in mij is nog niet...
2: dat is nog niet getemd.
0: Dankjewel, Floris.
1: Ja. Ja, jij vindt het mooi, hè, dat ik ook eens een keer...
0: Eindelijk wordt Dirk ook een keer
1: op de pijnbank ga. Ja, ga vooruit dan.
2: Ja, daarom moest ik ook opdraven. Ik neem mijn taak serieus.
0: Wij moeten Floris vaker uitnodigen.
1: Nee. Jawel hoor.
0: Hey, dan,
1: gewoon komen.
0: Gaan we terug naar Vlaanderen en Belgisch Limburg. Voor de volgende band die vorig jaar echt wel een heel mooi jaar hadden. Roadburn, Sonic Whip en Down the Hill.
1: Hebben wij die op Down the Hill gezien?
0: Dat was het jaar daarvoor alweer.
1: Hè?
0: Ja. Of zaten wij in de Kitchen Brothers? Jazeker.
1: Zaten wij niet toen gewoon een steak te eten?
0: Nee.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Hebben we die vorig jaar gezien?
0: Ja.
2: Te veel gedronken, Dirk.
0: Het jaar daarvoor.
1: Nee, het jaar daarvoor dan?
0: Ja.
1: Hé?
0: Dat zeg ik.
1: Oké.
0: Okay. Misschien moet je minder drinken.
1: Ik moet ook minder drinken tijdens.
0: deze band gaat wel lekker. En ze hebben als droom om op Desert Fest te spelen. Nou, dat moet in Antwerpen denk ik wel een keer lukken. Als het niet al gelukt is, inmiddels. Stoned and Dusted in California zouden ze graag nog een keer aandoen. Ja, moet ook wel lukken, denk ik. Echt, deze band zit wel in de lift. We gaan luisteren naar van het album Mojo's Heavy Cream. 2023, het nummer Shangri-La van Mojo en de Kitchen Brothers.

0: was Mojo and the Kitchen Brothers met
1: Shangri-La.
0: Shangri-La, ja, gelukkig. Ja, mijn god, gelukkig niet Gerard Joling met Shangri-La.
1: Dat was een cover.
2: Nee, gelukkig niet. Nee, ja, dit klapte live ook echt goed op. Deze gasten zijn goed bezig. Ga ze live zien, echt. Aanraden.
0: Heb jij aandelen in die band?
2: Nee.
0: Of heb jij, Desiree iets beloofd?
1: Desiree. Oh, wacht, ze zitten op haar label.
0: Ja, op Le Bear, hè, van Desiree. Ja.
1: Oh, die moeten we nog een keer uitnodigen hier in de studio. Ja,
0: ja, maar ik weet wel, de eerste keer was ze heel enthousiast. En de tweede keer zei ze, wie zijn jullie eigenlijk? Weet je dat nog? Ja.
1: Zij moet ook minder bier drinken.
2: We hebben wel een rode draad te pakken, hoor.
3: Ja, inderdaad.
1: Wil jij trouwens nog even iets over dit nummer zeggen, Flor?
3: Nou ja, ik ben blij dat we toch weer terug op niveau zitten. En weer lekker met een paar gitaren aan de gang zijn. In plaats van met een Game Boy.
1: Ja.
3: Prima.
1: Nog een rode draad. Dirk?
0: Hè? Wat? Wat? Ik ga naar huis dadelijk. Het is klaar.
1: Hey, we gaan het een klein beetje... we hebben het hier vaak niet over politiek en actualiteit en het geloof. Maar we gaan toch even over het geloof hebben. Dirk, team.
3: Nou, we gaan gewoon even weer oldschool punken. Een man genaamd Eric Reed Boucher... uit Colorado, United States of America. Die kennen wij allemaal beter als Yellow Biafra. En dat is de frontman en zanger van de Dead Kennedys.
0: Dus die man die zijn mond nooit kan houden als hij eenmaal aan het praten is... dan krijg je hem niet van het podium af.
1: Ik ken hem ook zo vertellen.
0: Oh. Nee, maar welk podium?
3: Maar goed, die heeft in begin jaren 90 een collab gehad, zoals dat mooi heet... met de Canadese punkrockband No Means No... Die ken ik vooral van shirtjes. Er zijn heel veel mensen die No Means No shirt hebben.
1: Ja.
3: Die hebben samen een plaat opgenomen. The Sky Is Falling and I Want My Mommy. En daarvan komt deze
1: goeie albumtitel trouwens.
3: En die heet Jesus Was a Terrorist.

0: Jeez, man. Zijn jullie boos of zo? Onder punk allemaal vanavond. Bah. Hé, hey, ik hoor jou niet. Zet even je microfoon aan.
1: Oh ja, zal ik die aanzetten? Ja. Hoppa, zei ik.
0: Hoppa. Hoppa. Ja. Wie zei je dan hoppa?
1: The Reverend Horton Heat. Met Psychobilly Freakout.
0: Psychobilly Freakout.
1: Zo.
2: Ja.
1: Ja. Lep. Gas erop. Ja. Knallen met een handel.
2: Feest muziek.
1: Ja. Meer had ik er niet over te zeggen. Gaan we naar jou, Floris?
2: Ja, gaan we naar mij?
1: Ja? Ik had niet gedacht dat we dit in onze show zouden draaien, maar ik ben er wel blij mee.
2: Nou ja, goed. Je moet de mensen toch een beetje opvoeden.
1: Ja, zo is dat.
2: Er wordt tegenwoordig te veel verkeerde editie van dit nummer gedraaid.
1: Ja.
2: Met te weinig gitaar.
0: Ja, hoezo?
2: Nou, schijnt iedereen vindt dit nou leuk, alleen dan de softere uitvoering.
0: Daar is een andere versie van dit nummer.
2: Er is een slechtere versie.
0: Nog een slechtere versie. Oké. Okay. Ja. Hij zegt het.
2: Ja. Een beetje gitaar is nooit mis.
0: Nee, nee. Maar waar hebben we het over dan?
2: Nou, ik dacht Baila van de BZB.
0: Oh, jawel, dat weet ik wel. Ja. Dat is zo'n hele foute dansversie van, toch? Zo'n carnavals dansenstampen versie.
2: Ja, ik probeer dat een beetje te verdringen.
0: Ja, dat snap ik, ja.
3: Heropvoeding van de mensen.
0: Ja.
2: Ik heb hem al naar verschillende mensen laten horen en die vinden het inderdaad beter als als een recente versie.
0: Ik
3: wist eerlijk gezegd ook niet dat het een BZB cover was.
0: Ja, dit speelden ze al zo lang, jongen.
1: Is van het eerste album.
0: Al het feest.
2: Ja. Dat is altijd gezellig, ja.
1: Van hun eerste album uit 95.
0: Sigaren ganz auf meinen Billen.
1: Net gestopt waren als metalband Zimosis. Dat wist ik dan weer niet.
0: Is ooit eens een metalband geweest?
1: Ja, dat hoor je hier wel terug.
0: Inderdaad, prachtig.
1: Ja. Dragen we deze op aan Dennis.
3: Ja.
0: Welke Dennis?
1: De voorzitter van de fanclub. Maar die is niet meer, helaas.
0: Oké, nou dan zullen we dat...
1: Dennis, voor jou.
0: Ja.
1: We gaan draaien. Baila, BZB.

0: Ja, ik zit naar de Schlager te luisteren op de achtergrond. Heerlijk. Maar waar hebben we net naar geluisterd dan?
1: Belgian Nationality.
0: Ja, dat is niet jouw Vlaamse bloed, dan begint dan toch te koken, hè, op een of andere manier.
1: Eerste bandje ook luisteren in 91 op School Zout in Axel. Georganiseerd door de scouting.
0: Die kwamen zeker spelen voor twee kratten jupilair of zo.
1: Dit is pretpunk, kratten jupilair het podium.
0: Gaan.
1: Ja, en gaan.
0: Shirtje
1: uit
0: te gaan.
1: Ja, boeren pretpunk. Ja.
0: Hé, meer punk? Ja. Jongens, wat is dit? Dat is toch op Psychedelic Radio? Zit u allemaal een beetje boos te doen?
1: Vandaag even niet.
0: Oh,
1: ja, vooruit. Iets minder. Ja. Alhoewel de volgende.
0: Ook weer punk. Ook niet. Ja, toch?
1: Ja, maar die tikken. Deze band tikt het psychedelische spectrum wel aan. De OC's.
0: Oh, die hebben we op Sonic Web gezien.
1: Tegenwoordig heet ze OC's.
0: Dat is die rammelband.
1: Ja, jij vond het iets te hard rammelen.
0: Ik vond het te makkelijk.
1: Ik vond dat heel energiek. Twee drummers, alles netjes vooraan het podium uitgelijnd. op een rij.
0: Ze vielen nog net niet over het randje van het podium. Gas. Zo dicht stonden ze bij het podium.
1: Gas erop. Ja, veel harder rammelen. Dat het nog, ja, het kon net nog. Ja, heerlijk. Het nummer The Dream van The OC's. Let's go.

0: Nou, nou zeg.
1: De OC's. Of The OC's. Met The Dream. En ik moet jou even streng aanspreken. Want je hebt weer het langste nummer van de set uitgekozen, Breepoel. Weer.
2: Ja.
1: Weer. Alweer, hè? Ja.
2: Ik ga in een hoekje mezelf schamen.
1: En dan ook wel een lang punknummer. Ook nog.
2: Ja.
1: Ja, dat kan niet, hè? 3 minuten, max. En dan klaar, hè, met punk.
2: Hmm.
1: Nee, nee. Hij moet weer 7 minuten gaan, hoor.
3: 6,52.
1: 6,2, ja, dat vind ik 7 minuten. Zo, 7 minuten straftijd.
2: Het is goed dat jij de tijd niet uitgevonden hebt.
1: Maar wat doe jij in 8 seconden dan?
2: Er is van alles te doen in 8 seconden.
1: Ja. Tjonge. En in één keer gaat de kinderbijslag omhoog. Hè? Oké.
2: Okay. Oh, ja.
1: Gaan we gewoon een beetje...
2: Misschien moeten we muziek gaan draaien.
1: Een beetje stonen luisteren, ja.
2: Ja?
1: Beetje stonen,
2: een beetje
1: ja.
2: Dan.
1: Red Fang.
2: Ja.
1: Red Fang. Hey, en nog een oud nummer ook van Red Fang. Uit 2008, Prehistoric Dog. En dat is vooral heel carnavalesk. Omdat de clip gewoon een hoog carnavaleske... Ken je de clip van Prehistoric Dog?
2: Ik heb deze wel eens gezien.
1: Ja, daar staan ze een paar van die...
2: Hebben ze hier, is dit de clip waarbij ze ook hun eigen bier presenteren? Of niet?
1: Nee, dat weet ik niet. Maar daar staan ze een paar van die cosplayers uit te dagen. Van die mensen die dan Dungeons and Dragons pakken aan hebben.
2: Ja.
1: En dan gaan ze zelf optreden en blikjes bier leeg drinken. En van die lege blikken gaan ze dan harnassen maken. En dan gaan ze vechten tegen de cosplayers.
2: Ja, ik weet het.
1: En allerlei ledematen vliegen door de lucht. En een hoop, hoop bloed en flauwekul. En ja... Heerlijk.
2: Ja, deze houden van een feestje, deze gast.
1: Niet te serieus nemen. Maar,
3: is dit Gwar, toevallig?
1: Nee, Gwar. Ja, maar de flauwekul met spuitend bloed en bier en zo... wat dan toch nog door de keel naar buiten komt... omdat er al een gat in zit en zo. Van dat soort dingen. Ja, nee, dat is gewoon heerlijk. Het is heel slecht, special effects en zo. Ja,
3: tegels. Altijd goed.
1: Ja. Dus ja, van hun eerste plaat uit 2008, Prehistoric Dog...

0: Zo. Dat was Red Fang met Prehistoric Dog. Zo, dat is iets anders, hè? Als het die hele avond al van die pisspunk. Zo, hoppakee. Grote mensenstoner.
1: Ja, goed, hard raken.
0: Ja. Ja, bij die gasten zijn de ballen wel ingedaald, jongens. Zo. Nog even zeiken.
1: Dus.
2: Jij mag. Oké. Okay. Dit wordt wel even iets anders. Minder punk. En minder stoner. Maar wel feestelijk, vind ik in ieder geval. De Britse Los Campesinos komen uit Cardiff, Wales. Een bond gezelschap van 5 mannen en 2 dames. Van de debuutplaat Hold On Now Youngsters gaan we van Los Campesinos luisteren naar You Me Dancing.

0: Sobretti.
1: Sobretti.

0: It's my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. Can I have a glass of water?
1: Van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

voor de zigeuners die geen mens iets doen. Er zou geen Jood en geen zigeuner meer bestaan als het net even anders was gegaan.

of toch, het vuile werk moet ook gedaan. Van concentratiekampen zou men praten. Ach.

geen getuige was teruggekeerd. De nazi's hadden het veel grondiger gedaan als het net even anders was gegaan. Hitler had een spierwitte snor gekregen.

En het verzet was werk geweest van dwazen. En Engeland verarmde met de dag. Wat zich verrijkte was de haat en rassenwaan. Als het net even anders was gegaan. We weten allemaal dat Hitler heeft verloren. We zijn toen

steen van verzet. Zou er in zulke uitzichtsloze tijden nog iets bestaan?

Jan Kampert en Van Randwijk, Anne Frank. Zou dan het goede, schone ware nog bestaan, als het net even anders